0: Star van de gitaar van de Lady
1: Sol van de 88.9.
0: Trovador van Santo Domingo, dames en heren, el fenomeno Juan Soriano.